0: komen nou weer?
1: Oh, meneer Flynn, mevrouw Sunshine, journalisten! Oeh, daar bent u. Oh ja, nee, dank u. Dank u, dank u. Het gaat wel weer. Alleen, ik krijg een baby.
2: Een baby?
1: Shit!
3: Ik wil de beste dokter van de stad voor mijn cliënten. En wie raapt dat arme schaap op?
1: Godverdomme!